0: hituge emme fummenun dudun bonete nenge etan ihsaase
1: mihar e karunae e aade hen nete bonefa ahren ekeni kolla hingat
2: aades kuran dekatu mate jahme sana gisnaru
3: kala hudun sifavekinda higgam wahakata asarukata raagutakaayak